0: is Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze

Door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het

0: van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman laten bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren.

0: Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de Ameerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langs liep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buit te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Psst, kijk! Daarachter, een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur... En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
1: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
0: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl.

0: Maashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

Had je haar gekend? Davina Michel hoorde je op de radio met de anthem of de Formule 1 in Zandvoort. Daar heeft ze het gezongen. Het nummer heet Beat Me. Heeft het wel gemaakt, deze dame in Nederland. Davina Michel. Hey, ik stuur even een kleine uitnodiging aan je toe. Zometeen na 9 uur gaan we beginnen aan 3 uur lang Café Rijndonk. Ik heb er zin in en ik hoop jij ook. En we gaan lekker super traditioneel beginnen met Nick McKenzie en Hello, Good Morning. Ik zou zeggen...

0: Heel graag tot aan de andere kant van 9 uur.
1: In de ether, op de kabel en via internet. Dit is Omroep Horst aan de Maas.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week, 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
6: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
1: NOS Journaal.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Hete in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Hete is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen. Maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen, vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Service monteur van Expert.
9: Oh, hallo.
10: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
8: Zo, klaar is Kees.
9: Oh, dat was snel.
11: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

0: Are You? Ja, dat is een leuk plaatje altijd om mee te beginnen natuurlijk. Wel erg makkelijk voor de hand liggend. Maar zo af en toe draai ik het toch graag nog een keer. Hey, die Nick McKenzie die heet eigenlijk gewoon Nick van den Broeke. Hij is geboren in Bandung. Of moet ik zeggen op Bandung. In ieder geval ergens in Indonesië. Maar zijn moeder was Nederlandse en hij nam haar achternaam aan. Omdat zijn vader, een Volendammer en een Nederlandse militaire politieman, een al getrouwde man was. Die papa die speelde gitaar en McKenzie die kwam in 1958 vanuit Indonesië per vliegtuig naar Nederland. Ja, en in Nederland trof hij meteen miserig weer aan. Ze gingen in Driebergen wonen en daarna in Zeist. En uiteindelijk kwam McKenzie in aanraking met niemand minder dan Jack Jersey. Jack Jersey, bekend van Papa Was a Poor Man en heel veel andere is. En Jack die kwam zelf ook van Indonesië natuurlijk. En die gingen samenwerken. En Jack die verzon ook de naam McKenzie, want ja, van den Broeke dat bekt natuurlijk niet heel lekker. McKenzie ging aan de slag, bereikte best wel wat hitjes begin jaren 70. En deze, Hello Good Morning, die kwam uit 1980.
1: Paul Knorr.
2: Houd je op de hoogte.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gashuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knorr.
0: Ja, leuk als je erbij blijft tot aan minstens 12 uur vanmiddag. We hebben natuurlijk lange uitzending, want we zenden eigenlijk de hele dag muziek uit. Maar tot aan 12 uur hebben we meer dan muziek. We hebben onder andere het weer om 9:30. Dat doen we met Lijs Spreeuwenberg natuurlijk. We spelen een spelletje, leuke prijzen te winnen. Verder gaan we onze slagroomtaart weggeven rond 11:15 in dit programma. En om 9:15 hebben we nog een klein interviewtje staan. Daarover straks nog meer. En verder hebben we natuurlijk de top 40 feitjes en de weekendfeitjes. En de tweede die is Duitsstalig. We laten de Amigos gaan spelen. Zij hebben het over Heiße Herzen.

Op een of andere manier, als ik Shake It Stevens hoor, dan denk ik altijd aan de kermis. Zeker met dit nummer, ik vind het echt zo'n botsauto plaatje. De grootste successen voor Shake It Stevens die lagen natuurlijk in de jaren 80. Hij werd zelfs de Elvis van de jaren 80 genoemd, kun je nagaan. Maar dit I Might, dat kwam gewoon uit de jaren 90. Het is bijna 9:15, je luistert naar Café Rijn ook zo meteen om 9:30. Het actuele weer met Lijs Pribbenberg. Maar eerst de Bee Gees, hier is Tragedy.

prachtig gedaan. Hij heeft een album gemaakt in het Maastrichts dialect. Het heet Truck naar Blauw Dorp. En daar staat dit nummer op: Heimwee naar Mie Maastricht. En dat is origineel van Rita McNeil. Dan heet het Home I'll Be. Nou, mooie vertaling dus. Wat hoor ik allemaal voor rumoers op de achtergrond? Het is druk hier in het gas.

0: deze.
1: In 1975 zong die I Can Leave You Alone. Later zou hij nog een romance krijgen met een Nederlandse. En hij, volgens mij woont hij gedeeltelijk op Aruba en gedeeltelijk in Geleen. Ja, ik moest even zoeken. Ergens in Zuid-Limburg woont hij dus. Zijn naam is George McRae. En hij heeft dus de wereldhit gehad met Rock Your Baby. En dat Rock Your Baby, dat werd nog geschreven door Casey van de Sunshine Band. Ze wilden dat eigenlijk zelf gaan opnemen, maar uiteindelijk hebben ze dat liedje geschonken aan George McRae.
2: Dit is het Weekend Weerbericht met Leijs Spreeuwen.
1: Wat een informatie allemaal op de vroege ochtend. En we krijgen nog veel meer informatie, maar dat heeft een hele andere, een ander thema, namelijk het weer. Lei, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Paul.
1: Ja, want daar zien we ook altijd wel benieuwd naar. Het weer in het weekend en de rest van de week. Volgens mij komen we je nog een hele mooie tee tegemoet.
3: Dat is goed. En als er minder weer waren, dan gingen we de tijd ook tegemoet. Maar als we dat dan toch mogen kiezen, dan loopt het ook een mooie weer. En dat lukt het ook. Vandaag hebben we wat te maken met wat wolkenvelden die vanuit het westen eigenlijk over onze regio gewoon trekken. Het heeft te maken met de doortocht van een warmtefront. Nou, er zit wat bewolking op. Zelfs in Zeeland valt een spat motregen. We gaan maar geen naam hebben. Die bewolking die schuift er langzaam onze kant op. En daar hebben we toch wel rond de middag wel mee te maken met wat bewolking. Het blijft droog. Na het doortrekken van die bewolking komt de zon erbij. Ja, en dan weten we toch nog vanmiddag een maximum temperatuur te halen van zo'n 22 graden. Er staat in het algemeen een zwakke wind uit een noordwestelijke richting. En dan komen de avond en nachten, dan koelt het geleidelijk aan af. Tijdens opklaringen naar zo'n 10 graden gemiddeld genomen. En dan morgen zondag. Ja, de daagduid is in de naam al hier aan, Paul. Want er is een flinke zonnige periode. Het blijft de ganse dag droog. Er staat een zwakke wind. Oer dan pakweg zuidoostelijke richting. En de temperaturen die lopen in het tweede deel van de middag op naar zo'n 26 graden. En dat betekent gewoon een zomerse dag.
1: Nou.
3: Het is allemaal een beetje. Ja, we moesten zeggen, de herfst is officieel begonnen, de astronomische herfst. Mm-hmm. Maar het lijkt wel alsof we aan de lente en aan de zomer gaan beginnen. Want die zomerse temperaturen die we op zondag halen, morgen, nou, die krijgen we ook op maandag. Mm-hmm. En in de nacht naar maandag toe gaan lagere temperaturen dan zo'n 14, 15 graden. En dan maandag en vandaag zonnig, het blijft droog. Er zien nog een paar wolkenvelden. Wind krimpt naar noordelijke richting, is zwak van kracht. Ja, en dan ook weer temperaturen rond de 26 graden boven op maandag. In de nacht naar dinsdag toe, 14 en 15 graden als minimum temperatuur. Wind ruimt geleidelijk aan van het noorden naar het zuidoosten. En door mijn

0: warmt uiteindelijk nog wat warmere lucht naar onze omgeving. Ik denk dat we dinsdag goed komen op zo'n 28 tot lokaal zelfs een mogelijk tropische 30 graden.
1: Nou, niet normaal.
0: Dat is, voor de tijd van het jaar is dat ook echt niet normaal. Nou ja, goed, kijken we dan nog woensdag. Het is in elk geval dinsdag goed gesproken zonnig. Ook woensdag is een flinke zonnige periode. 15 graden in de nacht van dinsdag naar woensdag. En dan woensdag overdag temperaturen bij veel zon, enkele wolkenvelden rond de 8 à 29 graden. Het bleef ook dan droog. In de nacht naar donderdag toe neemt ook de bewolking toe. Aanvankelijk is het droog. Temperaturen die dalen nou naar zo'n pakweg, wat zal het zien, zo'n 15 graden vergelijkbaar met die dagen, die nachten door vroeg. Maar donderdag overdag hebben we wel duidelijk meer bewolking. Stapelwolken en we gaan buien vallen. Ik kan ook pittige buien zien. Ik sloeg niet helemaal goed dat er ook lokaal onweer bij kan zitten. Mm-hmm. En dan moeten we op fors inleveren qua temperatuur. Want dan komen we nog goed op zo'n 21 à 22 graden. Maar ja, vol 22 graden is nog altijd boven de norm voor deze jaar. Mm-hmm. Want dan praten we over zo'n 18 graden. Dus dan blijven we toch wel een beetje boven onze stand.
1: Ja.
0: En ook de vrijdag en zeg maar volgend weekend, dat is nog allemaal wiet weg. Dan lijkt het al het weer toch weer te stabiliseren.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat het vrijdag op de meeste plaatsen op een enkele bui nog droog blijft. Temperaturen rond de 22 graden.
1: Ja.
0: Nachttemperaturen rond de 13 graden. En in het volgend weekend is nog wiet weg. Maar dan is het ook volgens mij de Duitsers hebben dan de taak der eenheid, of niet?
1: Op 3 oktober, joh. Dat is, dat is zaterdag, joh.
0: Ja, ja. Ja, en zondag is het dan Werelddierendag.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, en het zijn allebei dagen dat het allemaal goed en zonnig is. Het is terug temperatuur rond de 22 graden. Kortom, de ganse week in oogenschouw genomen. Tot en met woensdag loopt die temperatuur maar op. En uiteindelijk komen we tussen de 28 en de 30 graden. Donderdag maken we dan een duikeling qua temperatuur naar zo'n 22 graden. Maar daarna blijft het na donderdag overwegend droog. Ja, met prachtig herfstweer.
1: Nou, dat, ik dacht het al. Ik had al zo'n donkerbroen vermoeden dat dit heel fijn ging weer deze week. Echt een prachtige noordzomer. En dat is niet de eerste keer dat we dat meemaken. Dat is toch al een aantal jaren, hè?
0: Ja, nou ja, goed. Dat ze wat ook is, Paul. We hebben natuurlijk, dan noemen ze dit ook zo mooi, de Indian Summer.
1: Ja, mooi, hè? Ik vind een prachtig woord ook, hè? Vat het eigenlijk in twee woorden heel mooi samen.
0: Ja, ja, precies.
1: Zo is dat.
0: Ja, goed, wat hebben we nog meer? Ja, op deze laatste septemberweekend,
1: mm-hmm,
0: ja, zitten we natuurlijk ook er zitten ook allerlei weerspreuken die verwijzen naar hoe dat de winter zal gaan weer. En dat is ook nou het geval, want als ik kijk, 29 september, dat is dinsdag,
1: mm-hmm,
0: dan zitten we met de heilige Sint Michiel.
1: Ja.
0: En daarin zit de volksweerkunde. Met Sint Michiel in Malse Rijken komt een zachte winter ons stijgen. Maar ja, met Sint Michiel valt er geen regen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd nog niet dat we dan een zachte winter krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Tegenovergesteld, hè?
1: Ja.
0: Is het in de nacht naar Sint Michielsdag open, dus een open nacht, een open hemel, ja, dan sta je dus toch wel wat te wachten. Want is de nacht voor Sint Michiel klaar en een strenge winter verwacht je maar.
1: Mm.
0: Andere woorden, we gaan een strenge winter krijgen, want het is dan wel helder.
1: Ja, het zijn twee signalen die dat duidelijk op wiezen lijken. Kan bijna niet anders. He?
0: Ja, het moet wel last. Trouwens, de Sint Michiel, dat was er ook aan, hè.
1: Ja.
0: Die kostte apetoeën eigenlijk, was die van de kostte aanroepen als ze op reis ging. En
1: mm-hmm,
0: daar is geen wekker of niks op te staan. Want ja, dat was in het team natuurlijk moeilijk. En dan kostte die kostte dan aanroepen. En dat ging als volgt. Heilige engel Sint Michiel, bewaar mijn lijf en mijn ziel. Wil mij wekken met een spoed. Niet te vroeg of niet te laat. Wanneer de klok puntje puntje slaat. En dat moest je dan zelf invullen natuurlijk.
1: Want ja.
0: Ja. Je hebt de mensen op hoe je stond.
1: Ja, precies.
0: Maar die kostte dus

0: Ik was aan hem roepen een hoesdichte wekker net te zetten.
1: Nou, ja, perfect. Had ik hem vanmorgen om 7 ook kunnen aanroepen, heb ik niet aan gedacht even, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar stel dat ze de wekker niet gezet aan mij,
1: nou.
0: Is hij met Giel aangeroepen en hij heeft verslopen. Wat heeft ze dan gezegd?
1: Ja, potverdomme.
0: Dit is geen heilige.
1: Ja, zoiets denk ik, ja. Nou ja, goed, we kunnen het een keer goed proberen, Leep.
0: Ja, en als het dan niet lukt, dan geef ze dit.
1: Ja, dan geef ik dit de schuld. Dat was Michiel's schuld, ja. En dat wordt ook gewoon geaccepteerd, waarschijnlijk. Hey.
0: Ja, ja.
1: Leuke, leuke wetenswaardig, weet je. Over Sint-Michiel, komende dinsdag, zei ze, is zin en dag.
0: Ja, komende dinsdag is Sint-Michiel. Dus in de nacht van maandag op dinsdag moet het helder zien.
1: Ja.
0: Dan kunnen de schaatsen in feite al hassen hoe het veld.
1: Ja, en dan kunnen we de sneeuwschuip klaarzetten rond de kerstdag. Dan ligt het meters vroeg tegen de klotsen tegen de moor aan, zeg maar.
0: Hoor,
1: klopt.
0: Gewoon naar mij maken.
1: Zeker. Leek, bedankt voor die bijdrage. Wie is er volgende week, hè?
0: Tot de volgende week.
1: Groetjes. Hoi, hoi.

0: De heerlijke stem van Lou Rawls weer eens een keertje op de radio. Hij zong You'll Never Find Another Love. En dat is een heerlijk nummer van hem. Typisch entertainer, hè? Ja, lekkere stem. Mooi om weer eens een keertje te horen. Het is inmiddels al 9:45 geworden. We zijn een beetje laat. Maar we gaan wel een spelletje spelen. En dat spelletje, dat heet... Moet ik even kijken, hoe heet dat ook alweer?
1: Undercover.
0: Ja, inderdaad, Undercover. Op de vroege zaterdagmorgen gaan we het spelen. Ik draai in dit geval een Duitsstalig origineel. Daar is een, moet ik zeggen...

Vlaamstalige vertaling van gemaakt. Want het is gezongen door een Belgische zangeres. Ze zingt dan natuurlijk wel in het Nederlands, maar met een vet Vlaams accent. Mocht je weten om welke titel het gaat, dan bel je naar Café Rijnong via 398-7742. De tweede beller met het goede antwoord gaat winnen. En wat kun je winnen? Een ticket voor de Locht voor 2 personen. Of voor Abijenland voor 2 personen. En anders gewoon nog een leuk cd-pakketje. Mocht je het weten, dan zou ik zeggen, bel maar.

Nicole zong De Alte Man und das Meer. En ik heb nog geen goed antwoord op de vraag: wat was de Nederlandstalige titel van deze plaat? Eigenlijk een beetje Vlaamstalig. Ik ga je een beetje helpen. Het nummer werd gezongen door Dana Winner. En eigenlijk moet je het gewoon vertalen. Letterlijk vertalen. De Alte Man und das Meer. Ik geef je nog één kans. Via 398-7742.

0: Lekker nummer van Bill Haley samen met zijn comments. Hij zong Shake, Rattle and Roll. En zijn allerbekendste was natuurlijk Rock Around the Clock. Ton, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er nog wel eens gedanst op Rock Around the Clock?
1: Vroeger
0: was, ja. Ja, dat kan ik me wel. Dus lekkere rock and roll, hè. Toen, ja. Ja. Ja, dit is ik net niet meegemaakt, die jaren 50, zo, als puber.
1: Oh, jaren 50 niet, maar in 50 ben ik geboren, dus.
0: Oh, oké, okay, dus ze was een klein manneke in die jaren, ja.
1: Ja. Ja,
0: ja,
1: toen was ik... We hadden dan nog veel op de jukebox gereden.
0: Oh, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Hé, hey, en waar ging ze vroeger roet bij dingen in de buurt?
1: In Milderen.
0: Oké. Okay.
1: Het Brugheins.
0: Het Brugheins, ja. Ja, daar zien volgens mij veel stelletjes bij elkaar gekomen, toch?
1: Ja, dat klopt, ja. Heel veel, ja.
0: Ja, en zoekt er dan altijd een live orkestje of wordt er inderdaad de jukebox gedraaid?
1: Nee, meestal een live orkest, ja. De heikrekers en zo wat allemaal.
0: Oh ja, waren die er allemaal?
1: Dat was allemaal, ja.
0: Ja, leuk zeg, hè?
1: En het stukje in Helden was.
0: Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat was dat in dit niet ook al, in de jaren 60?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Daar kwamen de Cue en de Shoes en een beetje dat ruigering.
0: Oh, ja. Ja, leuk hè, dat ze die allemaal nog live is gezien in dit liedje.
1: Ja, die heb ik live meegemaakt.
0: Ja, ja, ja. En dat is nu bijna een nummer, hè? Dat hoort gewoon in discotheken of in danszalen en zo. Dat is,
1: dat is gaar niet meer.
0: Nee, precies. Ja, leuk om er af en toe nog... Sorry?
1: Je kunt ook niet meer praten met elkaar, was goed.
0: Nee, dat is voor zijn allemaal behoorlijk hard, hè? Ja,
1: ja, dat is wat.
0: Maar goed, de radio kan ze niet vanzelf bepalen wie hard is, dat scheelt.
1: Zo is dat.
0: Ja. Hé, hey, Tom, ik hoor de alte man en de zee. Dat is meer, moet ik eigenlijk zeggen. De oude man en dat is meer. En wat was de oplossing daarvan?
1: De oude man en de zee.
0: Ja, precies. Dat is meer in het Duits is DRC, in het Nederlands de zee. Andersom en zoiets is het allemaal.
1: Ja, hey, goed. Ja.
0: Nicole zong het in het Duits en Dana Winner heeft dat ooit in het Nederlands gezet. Ik kon nog een ticket voor de Lokstuurton als dankjewel voor het meedoen.
1: Dat is helemaal fijn.
0: Ja, goed zo. Yes. En maak er een leuke dagje van, zou ik zeggen.
1: Doen we zeker.
0: Oké, okay. Fijn weekend hè. Dank.

We gaan eruit met een prachtig nummer van een country artiest die ik pas onlangs ontdekte. Zijn naam is Ernest en hij zingt Quiet While We Were Behind. Ik zou zeggen tot aan de andere kant van 10 uur. Ernest, zo heet hij. Quiet While We Are Behind.

0: Ja, onthoud zijn naam, hè. Ernest. En het nummer heet Quits While We're Behind. Ik zie je terug aan de andere kant van 10 uur.
1: Na 10 uur, nog 2 uur Café Rijndorp.

0: lekker voor bij de koffie. Dit is Café Rijndonk.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

0: Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl. Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Autofirst John Wijs.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: In 1978 kwam er opeens een artiest te bovendrijven met de naam Luisa Fernandez. Ze scoorde heel hoog met Lay Love On You. En toen moest er een opvolger komen. Ze hebben precies dezelfde ritmebox gebruikt bij dit nummer. Bereikte nog de 17e plaats in de Nederlandse top 40. Ik heb het over Give Love A Second Chance. Haar naam dus Luisa Fernandez. Ik zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gashuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: En inmiddels zie ik dat hier beneden in, het, in de herberg van het gashuis het Ripeercafé is begonnen. Ripeercafé, inderdaad. Ze maken alles weer wat kapot is. Behalve je huwelijk, heb ik me laten vertellen. Dus dat kunnen ze niet meer repareren, denk ik, als dat kapot is. Maar voor de rest zie ik dan nog een paar lege tafeltjes. Dus heb je nog product in huis die je wilt laten repareren tegen een kleine vergoeding, dan kun je nu naar het gashuis komen. Even zwaaien naar boven. Wij zitten in Studio 1. En we presenteren tot aan 12 uur Café Rijnhoek met de tweede Duitsstalig Roland Keizer en Maite Kelly. Maite, dat is er eentje van de Kelly Family. En ze gaan een hele bekende zingen. Waarom hast du nicht nein?

0: Billy Joe Spears zong Blanket on the Ground, de hele wereld round. En toen moest er een opvolger komen en dat werd deze. What I Got in Mind brengt de tijd op exact 9:15. Ik heb Bram aan de telefoon. Bram, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Paul.
0: Bram, ik kreeg een appje van jullie vriendengroep. Want jullie gewoon weer iets oppakken wat even niet geweest is, maar wat wel heel bekend is in Horst, toch? Beschrijf ik
1: ja,
0: dat goed zo?
1: Ja, dat zei ik precies goed, joh. Nou. Ik kom in de tijd om weer eens met z'n allen aan de boemel te gaan.
0: Ja, vertel. Wat, het boemelweekend komt terug.
1: Ja, het boemelweekend komt terug. Op zaterdag 31 oktober komen we ouderwets met een paar bussen van kroeg naar kroeg in Horst.
0: Ja.
1: Met als groot verschil dat we deze keer niet alleen maar in Horst blijven, maar we ook een aantal kerkdorpen erbij gaan doen.
0: Dus
1: we de bus nog naar, we gaan naar Amerika toe, naar Boomshow.
0: Ja.
1: We gaan naar de Mierdrek, naar Café Klaskus. We gaan naar Den Hegelsum, naar OJC Phoenix. En we gaan nog naar Café Het Tunneke in de Mellerse. En verder hebben we in Horst, ja, eigenlijk een beetje elke kroeg deed er ook aan mij. Dus we hebben in totaal zelfs 12 kroegen waar de bus zal gewoon stoppen.
0: Ja, en wat is dan precies het doel? Dat is het iedere kroeg naar einde rings? Of wie mag ik dat voorstellen?
1: Ja, ik denk dat een aardige marathon gaat weren als je dat wil halen. Maar het doel is gewoon om gezellig mensen op de bier te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: En om gewoon een keer naar een andere kroeg te gaan dan normaal. Je kunt voor een tientje een buskaartje kopen. En dan kun je de ganse avond mee van kroeg naar kroeg. Dus dat is lekker liefdrempelig om eens gewoon een keer te denken. Nou, ik ga eens een keer in de Mellerse kijken.
0: Mm-hmm.
1: Of ik ga eens een keer bij Boomshow kijken hoe het daar de gang toe gaat.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is eigenlijk met je doel zoveel mogelijk mensen op de bier krijgen. En eens gewoon een keer lekker wat een avond doet gewoon.
0: Ja, wie lang is het geleden dat het laatste boemelweekend was?
1: Ja, als we het goed onderzocht hebben, was dat in 2010.
0: Oké,
1: dat is al wel wat jaren geleden.
0: Ja, dan praten we nog even voor corona, hè?
1: Ja, precies. En toen was het op een redelijk beperkt rondje in Horst, maar er gewoon steeds minder kroegen waren.
0: Ja.
1: En durven we juist zoiets van, we konden er eens andere dingen bij pakken.
0: Mm-hmm.
1: En een beetje gratis erop zetten.
0: Ja, was dat destijds ook de reden om mee te stoppen, dat er gewoon te weinig kroegen waren?
1: Ja, toen was het inderdaad, het animo werd inderdaad ook minder inderdaad, ook qua bezoekers en inderdaad ook, als je een rondje hebt en je reed een rondje Centrum Horst, wat is dan de toegevoegde waarde nog? Dat is, dat is een beetje wat er toen op stuk is gelopen.
0: Ja, en nu is het gewoon wat rumoer aangepakt. Dan moet ik je voorstellen, stel ik kom met jullie mee, ik kom voor een tientje dat buskeertje en ik vind het zo gezellig bij Boomshow dat ik denk, ik blijf even hangen, kan ik dan goed een volgende bus pakken?
1: Zeker. Je kunt de ganse avond vrij op elke bus stappen die voor de deur kunt.
0: Ja, wat is een beetje de frequentie van het rieën van die bus?
1: We gongen nu per half uur ongeveer.
0: Oké.
1: 20 minuten tot een half uur. Dat is het doel wat we hebben.
0: Ja.
1: Maar we zorgen er ook voor netjes gastheren op elke bus zitten.
0: Mm-hmm.
1: Die de kroeg ook binnenkomen als de bus er is. Zodat je niet boete hoeft te gaan staan wachten.
0: Nee, precies.
1: We zullen dat je bussen even blijven wachten. Dat je rustig uit kunt stappen en lekker in kunt stappen.
0: Nou, liep ik een kei leuk idee om dat weer eens een keer op te pakken. Want de mensen van de vorige keertjes bestellen dat jullie een beetje een idee hebben wieveel mensen ermee gaan doen.
1: Dat is wel heel fijn inderdaad. Ja. Je kunt via onze socials, @boemelweekend op Instagram of Facebook.
0: Ja.
1: Of gegoogeld gewoon hier even Boemelweekend Horst. Komt meteen bij onze kaartlink uit.
0: Mm-hmm.
1: En dan kunnen we even een inschatting maken inderdaad wat we kunnen verwachten. Maar ook zeker op de avond zelfs nog een kaartje bij ons kopen.
0: Ja, precies. Hey, en de kaartverkoop is al gestart? Of start die vandaag?
1: De kaartverkoop is afgelopen week gestart.
0: Ja.
1: Maar we gaan vandaag echt lekker beginnen met onze promotieronde. Dus vanaf vandaag gaat er ook overal posters tegenkomen.
0: Ja.
1: En dat soort dingen, ja.
0: Ja, leuk. En al aanmeldingen binnen op dit moment?
1: Ja, we zitten al aardig.

0: In de Zegkorp, ja. We hebben nou ruim 100 kaarten verkocht al.
1: Nou, dat is al, dat zien al 3 bussen vol, denk ik, of 2 bussen vol, denk ik.
0: Ja, nou, niet alleen.
1: Ja, nou, ik wens jullie heel veel succes. Ik vind het wel een heel leuk idee. Ik hoop dat het een gezellige zaterdag weer. 31 oktober, moet de mensen in de agenda schrijven.
0: 31 oktober.
1: Ja, precies. Komt helemaal goed. Hé, hey Bram, leuk dat ze dat voor ons toelichten. En ik wens jullie een gezellig weekend toe alvast aan.
0: Ja, dankjewel. Bedankt voor de tijd. En ook bedankt dat we FCN mochten toelichten bij jou.
1: Geer gedoord, hè. Wie zijn de volgende? Hey. Groetjes. Hey. Hoi, Bram.
0: Hey, fijn dat je. Hoi, hoi.
1: 19 minuten over 10, Café Rijnlonk. Ja, wij doen trouwens niet mee met die ronde, want wij zenden op zaterdagmorgen uit. Dus we zijn s'avonds niet beschikbaar voor de bus. Anders had je natuurlijk nog even een drankje kunnen doen in Café Rijnlonk. Maar misschien kunnen we die zaterdagmorgen wel even indrinken. Maar ik ben me net aan het realiseren, volgens mij hebben wij op de 31ste oktober geen uitzending, zie ik. Nee, dan ben ik ook ergens anders aan het boemelen. In een ander boemelweekend. Kom ik later op terug. Voorlopig is het nog gewoon zo dat Café Rijnlonk lekker op jouw zaterdagmorgen zit. Tussen 9 en 12 uur. En ik heb nog wat tot 40 feitjes. Ja, die zijn er ook nog vandaag de dag. Marty Robbins en zijn tweelingzuster Mammy, die worden op 26 september 1925 in Glendale in Arizona geboren. Marty die wordt een gevierd countryzanger in de Verenigde Staten. Hij heeft maar liefst 94 noteringen in de Amerikaanse country hitparade. Zijn grootste hit, dat is El Paso. En dan hebben we nog een berichtje over de King, Elvis Presley. Die treedt op 26 september 1956 op tijdens de Mississippi-Alabama Fair in Tupelo. Dat is namelijk de geboorteplaats van de zanger. De burgemeester van Tupelo, James Ballard, die is trouwens gouverneur van Mississippi. Die roepen deze dag uit tot Elvis Presley Day. En de zanger zei toen zeer vereerd te zijn. Het begeleidingsbandje van Elvis was destijds de Jordaniers. Dus dat is wel mooi. Hey, we gaan weer eens een keertje de originele Elvis draaien. Van het album The Jungle Room, opgenomen in zijn eigen huis op Graceland, hoor je Take Elf. De 11e poging om dit nummer mooi op te nemen, The Early Morning Rain.

'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I might be.

The Early Morning Rain hoorde je van Elvis Presley. Van het album The Jungle Room. Zometeen het overzicht van de nieuws gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas. Wat is er allemaal gebeurd in Horst aan de Maas de afgelopen week? Maar daarvoor nog even deze.

Ja, er waren twee Nicks actief in de jaren 80. Je had Nick Kamen en Nick Kershaw. Leek heel veel op elkaar, ook de muziek. Maar ja, deze was dus Nick Kamen. En het heette Each Time You Break My Heart. Het is bijna 9:30, tijd voor het nieuwsoverzicht. De gemeente Horst aan de Maas erkende een fout te hebben gemaakt rond de vestiging van de zorgaanbieder Basic Me aan de Kloosterstraat 10 in Tienrij. De gemeente ging er een jaar geleden vanuit dat een safehouse voor mensen met verslavingsproblematiek in het klooster was toegepast.

gestaan, maar dat bleek achteraf niet zo te zijn. Om de zaak op te lossen betaalt de gemeente een bedrag van ruim 200.000 euro aan Basic Me. Ook de gemeente Horst aan de Maas biedt als enige Limburgse gemeente een ontheffing aan voor het vuurwerkverbod. Andere gemeentes voorzien veel te veel problemen omtrent de handhaving om zulke ontheffingen. Binnen de kaders van het landelijke vuurwerkverbod is er een mogelijkheid voor gemeentes om die ontheffingen aan te bieden. De gemeente Horst aan de Maas maakte eerder al bekend dat ze deze ontheffingen zullen aanbieden aan verenigingen en stichtingen. Toverland sluit de viering van het 25-jarig bestaan af met enkele dagen gratis toegang. Dat zal gebeuren in november en december. Tijdens die dagen kunnen bezoekers dus gratis naar het pretpark. Maar als je in een attractie wil, dan moet je per attractie gaan betalen. Je krijgt dan een soort strippenkaart. En iedere keer als je dus een attractie in wilt, wordt er één strip afgestempeld. De rechtszaak tegen Fred H. is definitief klaar. Het Openbaar Ministerie van Limburg gaat niet in hoger beroep in de zaak. Ook Fred H. ziet hiervan af, aldus een advocaat Guy Koppen. De 52-jarige Zevenummer werd op 9 september veroordeeld tot 1,5 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Het OM had 4 jaar cel geëist tegen de man uit Zevenum, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, maar legt zich bij de uitspraak neer. Fred H. hoefde door de uitspraak van de rechter niet meer terug de cel in, omdat hij al 6 maanden in voorarrest zat. Daarnaast oordeelde de rechter dat hij een taakstraf van 180 uur moet uitvoeren. ANWB Automaatje wordt vanaf 8 oktober ook ingezet in Horst. De vervoersservice voor minder mobiele inwoners bestaat inmiddels 5 jaar in Zevenum en is in die tijd uitgegroeid tot een netwerk van ruim 67 vrijwillige chauffeurs. In de afgelopen 5 jaar groeide het aantal ritten in Zevenum, Grubbevos en Hegersum sterk. Waar het begon met enkele ritten per maand, werden er afgelopen jaar bijna 2500 ritten gereden. Vrijwilligers vervoeren mensen met hun eigen auto naar bijvoorbeeld familie, de kapper, winkels of wat dan ook. En de chauffeurs doen daarbij meer dan alleen rijden. Als het nodig is, helpen ze bijvoorbeeld met de boodschappen of doen ze andere dingen die op dat moment van toepassing zijn. En dat initiatief komt dus nu ook naar Horst. De start wordt op 8 oktober feestelijk ingeluid bij het Gashoes. De inloop begint om 14:45 en vanuit Meterik, Zwolge, Broekhuizen, Broekhuizenvos en Grinsveen is inmiddels ook interesse getoond voor dit initiatief. Museumdorp De Locht in Meldersloo onthult begin oktober de gerestaureerde dorpspomp die jarenlang op het Lambertusplein in Horst stond en daar een herkenbaar onderdeel was van het dorpsbeeld. Na de herinrichting van het plein verdween de dorp uit het straatsbeeld en in december vorig jaar werd duidelijk dat De Locht de pomp een plekje op het terrein wil geven, maar dat die eerst gerestaureerd zou moeten worden. Onder leiding van oppersmid Huub Hansen werd de pomp gedemonteerd, ontroest en opnieuw in de menie gezet. Daarnaast vervaardigde de metaalbewerker een compleet nieuw binnenwerk van roestvrij staal. Op zondag 4 oktober, Dierendag, opent het museum De Pomp. Voorafgaand vindt er een fietstocht plaats die van het Lambertusplein naar De Locht leidt. En onderweg worden er dan verhalen verteld over de geschiedenis van De Pomp. De fietstocht die start om 1 uur en de opening van De Pomp, de officiële opening, gaat om 3 uur plaatsvinden. En tot zover het nieuws gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas. Voor het actuele nieuws verwijs ik je door naar de website en dat is www.omroephorstaandemaas.nl. Het is 3 over 10:30. Dit zijn de Night People.

Duidelijk de stijl van de Love Affair uit de jaren 60 hoor je. A Day Without Love. En we zijn lekker bezig in de jaren 60. Zullen we er nog maar eentje doen van de Herman's Hermits. Hier zijn ze met Sunshine Girl. En zometeen om 11:15 gaan we de slag om taart weggeven.

0: Hij had precies één hit in Nederland en dat was deze nummer Shine Silently. Zijn naam is Nils Lofgren. En de hit had hij trouwens al in 1978. Als ik kijk op de klok zie ik dat het exact 11:15 is.
1: Dat is een tijd waard!
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Lugassen in Horst.
0: Hoogste tijd inderdaad om onze slagroomtaart weg te gaan geven. En deze keer gaat hij naar Broekhuizen Vorst. Als het goed is, maar het is niet goed. We gaan even terugbellen. Tot zo!

0: En daar is hij dan, Ruud Lensen uit Groep Broekhuizen Vos. Ruud, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik had even een verkeerde knopje ingedrukt, Ruud. Heb jij er ook wel eens last van?
1: Ik probeer het zo min mogelijk te doen.
0: Ja, precies. Ja, ik ook. Maar af en toe gaat het dan toch fout. Ja, want we hebben te maken met een wereldberoemd documentairemaker. Ruud, we hebben vaker met jou gepraat hier bij Omroep Horst en de Maas. Maar vandaag was er ook weer een hele mooie reden om jou even te bellen. Want je bent weer in de prijs gevallen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat heb je precies gewonnen?
1: Dat is een filmfestival in Georgië.
0: Ja?
1: Georgië was dat voor land, maar dat ligt tussen Rusland en Armenië, een beetje boven aan de Zwarte Zee.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was een sportfilmfestival, dus zij draaiden alleen maar sportfilms.
0: Ja.
1: En daar was dus mijn documentaire Candy voor genomineerd.
0: Mm-hmm.
1: En dat festival, dat is niet zo heel bekend hoor, maar dat werd wel flink gesponsord door het ministerie van Cultuur daar in dat land. En die hebben mij overgevlogen en alles betaald. Dus ik denk, nou ga eens kijken.
0: Ja.
1: En dat was echt een geweldig festival. En dan mocht ik dus ook nog een prijsje winnen. Dat was heel erg leuk, ja.
0: Ja, dus voor jou was het eigenlijk gewoon in eerste instantie een leuk uitje. En uiteindelijk won je ook nog een prijs.
1: Precies, ja. Het grappige is dat, documentaire maken, dat is mijn leven.
0: Mm-hmm.
1: En dan is het natuurlijk heel erg leuk om zo'n prijsje te winnen. Maar als ik daardoor ook nog een beetje van de wereld mag zien en ontdekken, ja, dat is wel heel erg cool. Maar het is natuurlijk voor Candy ook, voor Candy Jacobs natuurlijk ontzettend leuk, zeg maar, zo'n erkenning.
0: Was er erbij?
1: Je probeert toch een beetje impact te maken, zeg maar.
0: Ja,
1: bij de ene film is dat makkelijker dan bij de andere.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is wel waarom ik het doe, zeg maar. Probeer mensen te raken en een boodschap over te brengen.
0: Ja, precies. Was er meegegaan met jou, Candy?
1: Ja, Candy was ook uitgenodigd. En zij had haar moeder meegenomen. Dat was super, super grappig.
0: Ja, leuk. Ja, we hebben het inderdaad over een documentaire over Candy Jacobs. Zij skateboardt al sinds ik haar ken. En dat is al heel lang. En zij heeft zich daar behoorlijk in ontwikkeld. Zodanig zelfs dat ze ambities had om mee te gaan doen aan de Olympische Spelen in 2023. En daar heb jij haar een beetje gevolgd, hè Ruud?
1: Ja, dat klopt. Zij was op een bepaald moment de beste vrouwelijke skateboarder van Europa.
0: Mm-hmm.
1: Ze stond op nummer 5 in de wereldranglijst.
0: Ja.
1: En toen werd voor de eerste keer skateboarder ook een Olympische sport.
0: Mm-hmm.
1: En toen ben ik haar dus gaan volgen op weg daar naartoe. Maar op dat moment was ze eigenlijk al redelijk oud. Zo'n mm-hmm. 30. Dat is voor een skateboarder ontzettend oud.
0: Ja.
1: Want al je gewrichten gaan helemaal naar de kloten van skateboarden.
0: Mm-hmm.
1: En zij was dus ook echt, zij kon het eigenlijk niet meer helemaal. Maar ze probeerde dat toch nog te doen. En dat was echt van de ene blessure naar de andere blessure. En toen uiteindelijk gebeurde er nog iets ergens. Want toen kreeg ze dus COVID. En toen mocht je niet meedoen.
0: Mm-hmm.
1: Dus in zo'n een superklein hotel in Tokio moest zij tijdens de Olympische Spelen bivakeren. En voor iemand als Candy is dat

0: zeg maar, de ergste straf denkbaar. Want ja, skateboarden is haar leven en ja, haar ADHD-brein dat heeft ook ruimte nodig. En ja, dat was echt zeg maar, een enorm verdriet voor haar. En ja, nou, dat zit allemaal in de film. Ja.
1: Ja, maar ja. En Candy is het heel expressief, hè? In haar doen en laten. Je zegt het al, hè? En dat maakt het natuurlijk extra treurig om daarna te kijken, hè? Want wat uiteindelijk leef jij dan als documentairemaker mee met haar? Krijg je dan, voel je dan ook die emoties heel dichtbij komen?
0: Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste van mijn werk, is proberen zo dichtbij mogelijk te komen.
1: Mm-hmm.
0: En hoe doe ik dat? In elke film is dat anders. In de film Wij, die ik heb gemaakt van mijn ouders, ja, was dat natuurlijk eigenlijk redelijk makkelijk. Dat heb ik dus zelf gefilmd en dan kom je heel makkelijk dichtbij. En bij Candy heb ik juist haar heel veel zelf laten filmen. Dus zeker toen zij dus in die gevangenis zat, zoals ik het noem, heb ik haar heel veel zelf laten filmen. Maar heb ik haar, zeg maar, ja, haar gevraagd eigenlijk om haar eigen telefoon als een soort videodagboek te gebruiken. En dat...
1: Yeah.
0: Zo ben ik op die manier dichtbij gekomen. Mm-hmm. Dus, kijk, ik heb de beste cameraman van Nederland eigenlijk gehad voor die film, Rob Hotsman.
1: Ja.
0: Bekend ook van Noordzee.
1: Mm-hmm.
0: Maar de mooiste beelden zijn gemaakt door Candy zelf.
1: Ja.
0: Omdat de mooiste beelden zijn eigenlijk nou, die waar je het dichtst bij komt.
1: Ja, hartstikke puur. Dat kan het bijna niet, hè?
0: Precies.
1: Nee. En die complete documentaire heb je inmiddels dus uitgebracht en heeft dus een prijs gewonnen. Waar kunnen we hem zien, Ruud?
0: Oh ja, nou hij is toen uitgezonden ook op de NPO, op NPO 3.
1: Ja.
0: Maar inmiddels staat hij daar niet meer op. Straf, of in ieder geval de uitzending geweest, dat is hij afgehaald.
1: Ja.
0: Dus hebben we op YouTube gezet. Hij staat gewoon voor iedereen gratis te bekijken op YouTube.
1: Nou.
0: Als je zoekt Candy Jacobs of misschien Candy as Skater's Mind van Ruud Lensen, dan kan iedereen hem zo zien.
1: Ja, dan hebben we hem zo gevonden, denk ik. Ja, absoluut de moeite waard om die documentaire te gaan bekijken. En wat heb je eigenlijk precies voor prijs gewonnen? Wat krijg je daar in Georgia?
0: Ja, het was de juryprijs. Dus er was een jury bestaande uit filmmakers en ook filmrecensenten. Dus die hebben dat is de juryprijs. Dus het was eigenlijk heel erg leuk dat het... Dat dus professionals uit een ander land eigenlijk de film net gewoon zo waarderen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is leuk.
1: Ja. Maar is dat dan een beeldje of krijg je is dat een geldprijs?
0: Oh,
1: of,
0: ja. Nee, het was geen geldprijs. Nee. Mijn geldprijs zat er mij al in dat ik naartoe mocht.
1: Ja, precies.
0: En, de taxis en de hele rug. Nee, ik heb wel een heel mooi beeldje.
1: Ja.
0: Gekregen en zo'n soort van, hoe zeg je dat, een plakkaat op die diploma, zeg maar, voor aan de wand.
1: Mm-hmm.
0: En een prijs voor op mijn cv, dus dat is het.
1: Ja, dat is altijd leuk, hè? Dat staat helemaal goed, hè? Ja.
0: Precies, en het leuke is, het Sportfilmfestival, dat is een soort van, niche-filmfestival, dus misschien dat ik van de ene filmfestival naar de andere rol. Want zo heb ik ook al gedraaid op een paar andere filmfestivals. En dan is deze erbij. En misschien, wat je dan de prijs wint, kom ik dan makkelijker bij de andere binnen.
1: Zo werkt dat vaak, hè? Hey, wat ben je op dit moment aan het doen? Ben je alweer in iets nieuws aan het werken?
0: Ja, nou ja, vorig jaar was het heel druk jaar met 3 documentaires. Onder andere die over Rouennaise.
1: Mm-hmm.
0: En ik dacht, ik doe dit jaar iets rustiger. Dus ik ben dan 1 grote docu aan het werken.
1: Mm-hmm.
0: Die gaat over een Noordpoolreiziger.
1: Ja.
0: Het is een archiefdocumentaire. Dat is een Noordpoolreiziger die alles zelf gefilmd heeft. Ook zijn eigen letterlijke ondergang op het ijs.
1: Ja.
0: En met zijn beelden maken we die film. Dus wat ik net vertelde over dichtbij komen, dat doe ik dus echt weer op die manier. En verder ben ik nu eigenlijk ook een beetje andere documentairemakers aan het helpen. Ik monteer voor andere beginnende documentairemakers. Monteer ik graag. Dus dat vind ik ook leuk.
1: Ja, lijkt me ook heel nobel, hè? Want met al die ervaring die jij inmiddels hebt, is het natuurlijk leuk om dat over te brengen op anderen. Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, dat vind ik leuk.
1: Ja. Hey, en we hebben nog een klein snoepje voor jou, Ruud. Want er staat een grote slagroom daar te wachten bij de Plus van Lucas hier in Horst. Mag je dadelijk op gaan halen. En de vraag is, met wie denk jij die taart op te gaan eten?
0: Ja, nou... Ik ga die opeten sowieso met mijn gezin. En met mijn dochter van 6, die gaat dat vast heel lekker vinden.
1: Zeker.
0: En de schoonmoeder, die ging ook een flink stuk. En verder heb ik niet zo'n hele grote familie meer. Maar dus, ik moet even kijken, misschien dat ik... Misschien dat ik er gewoon mensen ga uitnodigen.
1: Wie weet. Ja, en anders vries je hem gewoon in. De,

0: De bakkers zeggen altijd, je kunt die ook gewoon invriezen, die taart. Voor bijvoorbeeld de volgende weekend nog allemaal een stukje, of bij een bijzondere gelegenheid. In ieder geval, als een stukje waardering ook van onze kant richting jou toe. En we hopen dat je nog hele, vele mooie producties gaat maken, Ruud. Bedankt voor je toelichting.
1: Dankjewel.
0: Fijn weekend, hè. Hoi.
1: Jo, jij ook, hè.
0: Hoi.
2: Dat is een taart waard.
3: Werd mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst. When

0: Prachtig nummer blijft er nog altijd van Aspen Lind. When Susanna Cries. En daarmee zijn we aan het einde van dit uur. Ik nodig je uit voor zometeen. Tot zo.
1: Na 11 uur, nog een uur. Café Rijndel.
2: Elke zaterdagmorgen. Café Rijndel.
3: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is...

0: Spuitmachines, hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: NOS Journaal.
3: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Schouwburg Venray viert 60 jaar theater. Beleef een seizoen vol bijzondere voorstellingen. Bekende artiesten, jubileumactiviteiten en verrassende ontmoetingen. Vier het jubileum met ons mee en ontdek het programma op www.schouwburgvenray.nl. Verrijken, verbinden en verrassen. In Schouwburg Venray.

Mooie plaat van John Anderson. Surrender kwam uit 1982. En John, dat was ooit de frontman van Yes. En later heeft hij nog veel dingetjes gedaan met Vangelis. Mooie platen gemaakt. The State of Independence bijvoorbeeld is ook van hem. Hold On To Love. Kortom, veelzijdig man. En houdt van heel veel muziekstijlen, dat mogen duidelijk zijn. Hey, leuk dat je erbij bent. Het is 7 minuten over 11. Je luistert naar Café Reinonk. En we zijn er nog tot aan 12 uur vanmiddag. Met nog een heleboel muziek. En natuurlijk ook nog een spelletje. Dat gaan we spelen even na 11:30. Dat heet Wie Is Hij? Of Wie Is Zij? Wat we niet hebben vandaag is de Alte Teut. René geniet nog lekker van een paar weekjes vakantie. En in plaats daarvan duiken we terug naar het prachtige jaar 1976. Zometeen een aantal platen uit dat jaar. We gaan gewoon een halve eeuw terug in de tijd. En je zult er versteld van staan hoeveel platen uit die tijd je nog kent. Maar eerst nog een hit uit 1982. Hier zijn Bennett

0: Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Put that pretty smile up on your face again. Dat waren Tony Bennett en Bennett B. Zo heette ze. Nee, ik weet niet wie die B was. Wie was B? Ik zoek het op. Hé, hey, we gaan terug naar het jaar 1976. 50 jaar geleden, toen was er een gijzeling in Damascus. Vier Palestijnse guerrilla-strijders die tegen de Syrische bezetting van Libanon waren, die stormden het Semiramis Hotel in de Syrische hoofdstad Damascus binnen en ze gijzelden in totaal 90 gasten. Het gebeurde vandaag de dag in
1: 1976.
0: Maar er werd ook hele mooie muziek gemaakt. Toen hadden we een dame die heel lang gezongen had samen met Willem Duin. Haar naam was Peggy McNeil. En daarna ging ze even solo en had ze een prachtig nummer. Met Terug naar de Kust.

was toen ook al slecht weer aan de kust, hoor ik. Op dit moment is het daar stukken beter, heb ik het idee. En als ik leiden moet geloven, wordt het ook alleen nog maar beter. Temperaturen tot aan 30 graden in Limburg. En laat het dan aan de kust een paar graden minder zijn, maar dat maakt verder niet uit. Terug naar de kust, dat is gewoon bij Hoevelaken linksaf, Maggie McNeil. Als je wil weten waar dat precies ligt. En je moet trouwens ook niet alles geloven wat ik zei, hè? Want ik zei zo meteen, toen draaiden we Put a Little Smile Up on Your Face Again van Bennett & Bee. Toen zei ik, dat is Tony Bennett, maar Tony Bennett was natuurlijk een acteur. Ik bedoelde natuurlijk Rudy Bennett. Hij zong in The Motions en die Bee, dat is Bea Willemstein. Gewoon een redelijk onbekende achtergrondzangeres wat dat betreft. We blijven in 1976, hier zijn ze, de classics.

stem had je natuurlijk herkend. De stem van George Baker. Niet zijn grootste hit trouwens in Nederland, maar wel in 1976 een hit. Hij stond 5 weken in de Nederlandse top 40. Met Mañana, Mañana, Mi Amor. Opvallend veel Nederlandse producties in de lijst. Maar liefst 327 platen trouwens het hele jaar 1976 in de Nederlandse top 40. Het zijn best veel platen eigenlijk, hè? Kun je nagaan dat er een behoorlijke diversiteit was, ook een halve eeuw al geleden. En deze, die stond er ook in, op nummer 18 in de jaarlijst. Dit is Pussycat met Smile.

Zeg dat nog maar eens. Dag nu nog een keer, toch, hoop ik. Ja, zo rijd je het plaatje weer vol. Dames en heren van Pussycat, helaas kunnen ze nooit meer in de originele bezetting optreden, want een van de dames is vorig jaar overleden. Dit was Smaal uit 1976 en we gingen met een aantal platen terug in de tijd naar een halve eeuw terug. Dus, 2,5 minuut voor 11:30. Tijd om de 11:30 te gaan draaien. Lekker op tijd vandaag. En dat betekent dat we een plaatje gaan draaien uit... Wat zal het zijn? 1984. Ja, dat was het hitjaar voor ene Laura Branigan. Zeg je die naam nog wat? Ze had een hele mooie hit en die werd later nog een keer gecoverd door Raf in Duitsland. Maar zij had het origineel van een nummer Self Control. Je hoort daarvan de lange versie en die duurt 5 minuten en 1 seconde.

0: En de lange versie hier. Dan mag je de self-control. Brengt de tijd op 11:55 hier in Café Rijnonk. En we gaan een spelletje spelen.
1: Wie is hij? Wie is zij?
0: Wie is hij of wie is zij? Alom bekend, denk ik. In dit geval hebben we twee mannen die gaan zingen. De ene heet Nino D'Angelo. Hij komt ook uit Duitsland. En hij zingt volgens mij wel een klein stukje Engels. Maar daarna gaan twee mannen over in het Duits. Of het is net andersom. En die andere die ben ik dan aan het zoeken. Die andere was een hele bekende zanger van een hele bekende band uit de jaren 70. En hij heeft nogal een heese stem. Dat zul je zo meteen horen. Ik wil graag de naam van die man weten.
1: Wie is hij?
0: Als je het weet, bel je naar 398-7742. En dan kan je vast verklappen, het is niet Rod Stewart. De tweede beller trouwens, met het goede antwoord, die gaat winnen. 398-7742. Nino D'Angelo.

0: Ich mach meine Augen zu, zo heet het in het Duits. And every time I close my eyes, heet het in het Engels. Een Duitser en een Engelsman samen aan het zingen. Hij heet Nino de Angelo, maar die andere...
1: Wie is hij?
0: Die hebben we nog niet geraden. Ik had volgens mij ook nog niet eens het prijzenpakket genoemd. Je kunt een ticket voor de locht krijgen voor AB-land. Of ik heb een ijsbon om een keer een lekker ijsje te gaan eten bij de firma Klevers. Ik geef je nog één plaat de kans om te bellen en ik geef je nog een kleine hint mee. Die andere man, die heese man, dat was de zanger van Smokey. Nou, wat is zijn naam? 398-7742.
1: Wie is hij?

0: Onlangs overleden helaas, maar ze heeft ons heel veel mooie muziek nagelaten. Dolly Parton hoorde je en Here I Come Again of Here You Come Again. Ja, en dat kunnen we ook wel zeggen tegen Annelies Tiele. Goedemorgen, Annelies.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Here You Come Again, hè?
1: Ja.
0: Dat was weer even een tijdje geleden volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, nou, dan vinden we het altijd weer leuk dat we weer een keer opnieuw respons krijgen. Wat sloeg ze op aan, Annelies? Wat was voor dich de hint?
1: Zanger van Smokey.
0: Ja, dat
1: is niet goed voor je dus.
0: Oh, had ze toch posters van aan de moor hangen?
1: Nou, dat net niet, maar ik vond ze wel heel goed.
0: Ja, die leuke pleertjes, hè, die van Smokey. Ja. Ja, de allerbekendste is nog altijd Alice, hè? Living ja, Next Door to Alice, ja.
1: Ja, dat
0: ja, ja. Hebben ze er later van gemak, hè? Maar dat zong Chris nooit, hè?
1: Nee.
0: En Needles and Pins, en wat hadden ze nog meer? Mexican ja. Girl, en dat soort mooie nummers. Ja, inderdaad, ja. Nou, hij zong dus nu met, want ja, dat was de vroeg inderdaad.
2: Wie is hij?
0: En dat wist ik dus, dat was dus inderdaad Chris Norman. Van Smokey en de zong heen met Nino D'Angelo. Hé, hey, Annelies. Nee, dat is Jenseits van Ede, misschien kent ze dat. Jenseits van Ede. Guardian Angels, dat is, is een heel mooi rustig nummer, heeft de ooit in de hitparade gehad. Maar dat is ook het enige. Ja, en Pruus is er veel bekender natuurlijk, hè. Dat, Hé, hey, Annelies, nog plannen voor het weekend?
1: Ja, lekker, vanavond hebben we een feestje, dus...
0: Of vertel.
1: Wel, iets gezellig.
0: Ja, een verjuurdag of...
1: Nou, een reunie.
0: Een reunie, oh, dat is leuk.
1: Een reunie in Zevenum, dus.
0: Ja.
1: Dat is zeker kei leuk.
0: Ja, van welke school of van welke club?
1: Ja, dat is niet van een school. Dat is eigenlijk van een bedrijf van oud-werknemers van Ben Raads.
0: Oké, ja.
1: En een bedrijf, prijsbedrijf gaat uit. Ja. Dan hebben ze een reunie vanavond.
0: Ach, wat leuk. En dit gisteren ook gewerkt, of die de mens? Of,
1: ja, ik. Ja,
0: dit gisteren gewerkt. En wie lang?
1: Maar niet zo lang, moet ik zeggen.
0: Niet
1: zo lang
0: meer. Oké, maar...
1: Ik moet er best goed in.
0: Ja, nee, maar het is ook leuk om allemaal die mensen van toen nog even te zien, ja.
1: Zeker.
0: Ja, absoluut. Het is een goed clubje geworden, Pieter Rini.
1: Ik word 50, denk ik.
0: Ja, oké. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat wordt hartstikke gezellig. Maak er een leuke avond van en lekker al de verholen opholen, hè.
1: Ja,
0: dat is zeker. Hé, hey, Annelies, ik kon dich beloenen met een bon van Klevers, als ze voor gekozen hebben.
1: Ja.
0: Ik kon dit hier opsturen als dankjewel voor het meedoen. En ik zou zeggen, een heel fijn weekend, een gezellige avond. En wie zijn dan volgende keer weer?
1: Ja, zelfs ook.
0: Oké.
1: Bedankt.
0: Groetjes. Hoi.
1: Groetjes.

Let your love flow no more. If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? We gaan nog even op de valreep naar de verjaardagen kijken. Een hele bekende is vandaag jarig. Brian Ferry, de zanger van Roxy Music. Geboren in 1945. Ook jarig Tracy Thorn, zangeres van Everything But The Girl. En collega Bert Haandrikman van Radio 5. Die had ook zijn verjaardag. Hij is 55 geworden. Christina Milian, zangeres uit Amerika. Zij viert haar verjaardag. En een wat onbekendere zanger. Nee, dat is niet eens een zanger. Hij is drummer. Drummer van The Casuals. The Casuals, denk je dan? Nou, dat zijn deze, dit bandje uit de jaren 60. Bob O'Brien, jarig. En hij speelt hier op dit fantastische nummer. Opvolger van Jessamine, hier is Toy. Toy.

Casuals and Toy. Leuk speelgoed uit de jaren 60. 1968 was het bescheiden hitjaar voor deze plaats. Inmiddels is het 11 voor 12 geworden. We hebben nog een minuutje of 8 te gaan. En daarin heb ik nog wel wat berichten uit de tijd van toen. We gaan terug in de tijd en komen terecht bij 26 september 1957. In het Winter Garden Theater in New York gaat The West Side Story in première. De musical is geschreven door Leonard Bernstein en Stephen Sondheim. Jerome Robbins is verantwoordelijk voor de choreografie. Het mooie verhaal zal nog jaren op Broadway draaien en is een van de

best verkochte musicals ever. Op 26 september 1997 wordt alle muziek van Dana tijdelijk verboden op de eerste radio. Dana heeft zich namelijk kandidaat gesteld voor het presidentschap en daardoor mag er geen platen van haar meer gedraaid worden. En dan hebben we nog een berichtje over het nummer van Elton John over Princess Diana. Zij overleed in 1997 en Elton John maakte een prachtige remake van zijn nummer Candle in the Wind. De complete eerste oplage van 300.000 exemplaren van dat nummer is op 26 september 1997 in Japan binnen één dag uitverkocht. Laten we er maar eens gaan luisteren naar dat nummer.

0: Ik denk wel een van de mooiste hommages die ooit is gebracht aan een bekendheid. Elton John zong het live in de kerk. Candle in the Wind in 1977 toen Princess Di overleed. Dat is zo lang geleden, hè?
1: Ja.
0: Maar we kunnen ons het herinneren als de dag.

0: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
1: Tot volgende week.
2: Jouw zaterdagmorgen. Zaterdagmorgen. Jouw Café Rijndonk.
3: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
7: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
6: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
7: Duur?
6: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
8: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergezet.

0: gehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met twee hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De vrolijke muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen.

0: verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met twee hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De Vrolijke Muziekmiddag.
1: Daar word je vrolijk van.
2: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstandemaas.nl.
3: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
7: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting.

0: begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel, allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: Ja, van een legendarische dubbel LP afkomstig de best verkochte live LP in 1976. Frampton Comes Alive. Dit was Show Me The Way. Peter Frampton.
1: Dit is Rijndom Gold met Peter Trinekens.
0: En die single die scoorde natuurlijk ook als een tierenlier. Er stond nog een mooi nummer op het dubbelalbum. Meerdere nummers zelfs, maar Baby

Love Your Way was ook wel een mooie. Goedemiddag. Eventjes na 2 uur, zaterdagmiddag 26 september. Welkom bij Rijn naar God. Natuurlijk de oude hitlijstjes. Muziek Express lijst uit september 1961 vanaf 2:30. En de week 39 lijstjes uit 1971 en 1981. Natuurlijk ook 2 keer de platen zijn verhaal en de plaatjes uit heden en verleden. Dit is de nieuwe Samuel Welton samen met Rousseau.

0: Ja, ze houdt niet van misverstanden. Don't get me wrong. En dat was de zangeres Chrissie Hynde natuurlijk. En haar formatie The Pretenders, 1986. En Samuel Welton daarvoor natuurlijk. De nieuwe Boom. Nou, superkort liedje. Dat betekent dat het ook al heel snel is. Dat het eerder is als 2:15. Dat wij kunnen gaan beginnen aan de platen verhaal. Want dat doen we meestal na het derde liedje in Rhino Gold. Dat doen we ook om 4:15 trouwens. En nu eerste aflevering met Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ik voel me net een drenkeling die is aangespoeld op een onbewoond eiland. De hele dag ben ik eenzaam, want er is niemand om een gezelschap te houden. Volgens mij is deze eenzaamheid niet gezond voor een mens. Daarom hoop ik dat iemand me kan komen redden voordat het te laat is. Maar er is niemand die me hoort. Hoe hard ik ook roep, er komt geen reactie. Ik ben al bijna een jaar op zoek naar hulp, maar tevergeefs. Misschien had ik beter moeten weten. Hoop is het enige dat me nog op de been houdt. Want ik zou zo graag willen dat er een beetje liefde in mijn leven komt. En ik weet heus wel dat liefde je hart ook kan breken. Maar diezelfde liefde kan de scherven van je leven ook weer lijmen. Onlangs stuurde ik nog maar weer eens een noodkreet de wereld in. Eigenlijk tegen beter weten in, maar tegelijkertijd ook in de hoop dat iemand me zou horen. En raad eens wat er vanochtend is gebeurd op dat onbewoonde eiland van me. Ik werd wakker en ik kon mijn ogen nauwelijks geloven. Ik zag wel 100 miljoen flessen die op mijn eiland waren aangespoeld. Blijkbaar ben ik dus niet de enige die zich eenzaam en verloren voelt. Er zijn zelfs nog veel meer lotgenoten dan ik dacht. 100 miljoen drenkelingen zijn op zoek naar een beetje liefde. Dus het versturen van zo'n SOS-bericht was helemaal niet zo'n slecht idee. Ik weet nu in ieder geval zeker dat ik niet de enige ben. En dat voelt een stuk minder eenzaam. En daarom gooi ik mijn boodschap in die fles toch maar weer de zee in. Je weet immers maar nooit.

Ja, toch een hele bijzonder duet. Ed Sheeran samen met de Italiaanse Andrea Bocelli. The Perfect Symphony. Nou, hij heeft verschillende versies opgenomen. Verschillende duetten van ditzelfde liedje. Ook met Lady Gaga volgens mij. Beatles daarvoor nog. I Wanna Hold Your Hand. En Mascanada was van Sergio Mendes en de Black Eyed Peas. Dadelijk gaan we terug naar het hitjaar 1961. Dat was toen een top 20 van het Maandblad Muziek Express, waaruit wij 5 liedjes gaan draaien. Dus laat je verrassen zometeen. Eerst nog eventjes Wooden Chain, Ik Pak Mijn Fiets. En nu Christopher Cross.

0: Ja, blijft leuk deze Kingdom of Fear. Met de top 40 van dit moment. Cameron Whitcomb. Nou, we hebben 5 hele korte plaatjes voor je. Nou, alhoewel, er zit er eentje bij die ietsjes langer is. Bijna 4 minuten. Uit het hitjaar 1961. Nou, de popmuziek was nog niet echt de popmuziek zoals het later zou worden. Dat is een pril begin van de Beatles. Maar zo te zien staan die nog niet in die top 20 van Muziek Express uit september 1961. Wel een aantal andere plaatjes. Waarvan ik een paar bijzondere op een rijtje voor je zet. Komende, nou, kwartiertje denk ik. Hè? Kortom, tijd voor...
1: Terug naar de Muziek Express maandlijst. De Muziek Express maandlijst uit de jaren 60.

0: Vijf liedjes uit 1961. Je hoort ze hier op een rijtje in Rende God. Dat is wel eventjes leuk om te vertellen welke plaatjes dat het waren. Mocht je ze niet kennen. We draaiden om te beginnen de Allisons, Are You Sure? Dat was de plaat die op nummer 16 stond in de maandlijst van september 1961. De top 20 van het maandblad Muziek Express. En ooit deden zij mee aan het Eurovisie Songfestival. Ik denk voor Engeland. Toen op nummertje 15. Ja, de Shanty liedjes waren populair begin jaren 60. Freddie Quinn en La Paloma. Ja, natuurlijk nog zo'n mooi liedje. Wat we ook nog draaiden laatst volgens mij. Hè? Jonge Combat Wielen. Dat was een jaar daarvoor. Nummer 5, Del Shannon, The Runaway. En dan op nummer 2, de enige echte Johnny Hoes, die natuurlijk furoren maakte later nog als baas van de platenmaatschappij Telstar. Aan het begin van zijn carrière, Och Waas Ik Maar, gebaseerd op een Venlo's carnavalsliedje natuurlijk. En ja, het schijnt wel een van de best verkochte Nederlandstalige hits ooit geweest te zijn. Nummertje 2 en de nummer 1 daarnet, Hello Mary Lou van Ricky Nelson. En de B-kant was ook populair trouwens van het liedje, dat was Traveling Man. Nou, dat waren de plaatjes van de Muziek Express lijst uit 1961. Mooi jaar. Goed bouwjaar. We gaan terug naar het heden.
1: Heerlijk weekend.
0: Na drieën tijd voor thee, nu tijd voor Shepherd.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

Zo. Onder het knot van een kopje thee was dit tijd voor thee. Met een aantal plaatjes eventjes naar drieën en de God. Uur werd geopend door de Golden Earring. Natuurlijk moeten we hem draaien in het weekend. De Weekend Love, hitje van de Golden Earring 1979. Terwijl ze eigenlijk toen een beetje moeite hadden om weer succes te hebben. Maar dat lukte weer, zo eind jaren 70. Mind Over Matter was de nieuwe van Waylon. Ook wel eventjes leuk om die aan je te laten horen. Een soort van country ballad wat jij heeft uitgebracht. Een paar dagen geleden kwam een plaatje uit. Daarna A Kind of Magic van Queen. Ook een Spokes Pilatus Bas. En I Guess That's Why They Call It The Blues was van Elton John. Nooit echt een grote hit geweest, maar wel leuk om die nog eens eventjes aan je te kunnen laten horen. Als afsluiting van de Tijd voor Thee. En het plaatje kwam uit 1983. Zo, uur 2, Randall Gold. Je weet het, dan gaan we weer terug naar een echte oude top 40 lijst vanaf 3:30 ongeveer. Nou, een beetje later denk ik. We gaan dan naar week 39 van 1971. En de jaren 60 die komen ook ruim aan bod altijd in dit programma. Zo ook nu, 1966, zo dadelijk een groep met Nederlandse roots uit Australië. De Easy Beats en Friday On My Mind.

Ja, we hebben een ruime keuze uit de dialectplaatjes in onze bibliotheek hier bij Omroep Horst aan de Maas. Formatie Het Zuiden. 2015 kwam dit liedje uit. Oet het Zuiden. Zo dadelijk de top 40 van toen. Nu Somber.

0: 21 jaar deze somber. My body isn't ready.
1: Top 40!
0: Jij bent er ook ready voor die oude Top 40 lijst. Nou, dan gaan we er 5 liedjes uit draaien. De lijst van week 39 van 1971 met een Spaanse nummer 1. Dat kan ik je vast verklappen. Maar eerst 4 andere liedjes. 40.

Ja, de dame die enorm veel fans heeft, ook in Nederland. Probleemloos zorgt ze voor een volle Gelredome in Arnhem, waar ze een aantal maanden geleden nog optrad. Anne-Marna Zeiten, de nieuwe van Helene Fischer. Zo, het betere benenwerk. Nog eventjes tot aan een uurtje of vier. ZZ Top en The Legs. We spreken elkaar zo voor uur.

0: onmiskenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van Paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die 2e plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dat waren de Searchers. En Take It or Leave It. Zeg het nu gewoon, wil je wel, wil je niet. Take It or Leave It. Dat waren de Searchers. Ooit traden ze nog eens op bij de Beat Night, als ik het wel heb. Hier in de Merthal, lang geleden. Toen de Beat Nights nog georganiseerd werden. Sommieux, Feels Part 2 en September was van Earth and Fire. En inmiddels... We waren er voor vier bijna. Tijd voor De Plaat en zijn Verhaal. Tweede keer, Bart van Lip.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs.

0: praat en zijn verhaal.
1: Haar haar is net zo platinablond als bij al die oude filmdiva's. Haar lippen hebben dezelfde rode kleur als een aardbei. En haar handen zijn altijd goed voor een warm welkom. Nee, er valt weinig op haar af te dingen. Ze is net zo puur als versgevallen sneeuw op een koude winterochtend in New York. Om over die ogen van haar nog maar te zwijgen. Kortom, ze is de perfecte vrouw. En dat weet ze zelf ook. Ze plaagt je ermee zodat je je bijna ongemakkelijk gaat voelen. Ze lijkt aan de buitenkant misschien een onschuldig jong meisje, maar ondertussen weet ze precies wat ze doet. En ze heeft dezelfde manieren als al die beroemde filmsterren van lang geleden. Ze kan bijvoorbeeld precies zo langs je heen kijken, zoals alleen Greta Garbo dat vroeger kon doen. Alle mannen laten zich met het grootste gemak door haar inpalmen. Die kerels vinden dat natuurlijk prachtig, want van wie moeten ze anders al die aandacht krijgen? Ze laat mannen alle hoeken van de kamer zien, totdat ze haast bont en blauw weer bij haar weggaan. Bijna net zo blauw als die onvergetelijke ogen van haar. Ze heeft die mannen simpelweg in haar macht. Het ene moment is ze hun minnares. Even later worden ze weer oneerbiedig gedumpt. Ze is zo ongrijpbaar dat ze wel wat wegheft van een vrouwelijke spion of een privédetective. Uit een oude zwart-wit film van lang geleden, weet je wel. Zo'n film waarin de diva's aan één blik genoeg hadden om de mannen in hun macht te krijgen. Zij is precies zo. Maar wat wil je ook met die filmsterrenogen van haar?

Ja, ik had het gisteren bij Schijven voor Bedrijven nog over acteurs en actrices die bezongen werden in liedjes. Toen hadden we een liedje over Robert De Niro. En nu, in de plaatsen verhaal, Bette Davis Eyes, Kim Carnes.

Douwe Bob en Shine 2018 alweer. En ja, er gaan al wat geruchten van wie gaat er naar het Songfestival voor Nederland. Misschien is het wel Douwe Bob. Hij heeft trouwens ook alweer een nieuwe plaat uit.

0: magnet. Dat maakt me niet zoet. Echt niet.
1: Uit Panningen, Kapel, Ton Engels. En hij is een beetje onverschillig. Het maakt hem allemaal niks uit. Zo dadelijk, de hitjes uit 1981. Eerst de nieuwe James Blunt.

0: Nu is het echt officieel herfst. Taste Like Summer was van James Blunt.
1: De Nederlandse top 40.
0: Zo, je hoort het trompetje. Het tuntje van de top 40, wel bekend. Dat betekent dat we inderdaad teruggaan in de tijd.
2: Muziek uit de enige echte historische top 40 van toen.
0: Nou, daar hebben we hier een mooi exemplaartje wat we uitgeprint hebben. Nou, niet het originele exemplaar trouwens van die top 40 wat je bij de platenzaak kon halen. Nee, ik heb het altijd uitgeprint vanaf een CD-rommetje wat ik ooit eens aangeschaft had. En dan kon je de lijstjes printen. Week 39, 1981. En dan hebben we 5 plaatjes uitgekozen. En daar zitten toch wel een paar bijzondere dingetjes bij. Neem nu de nummer 37, de BBB.

Ja, 5 jaar na grote succes The Alternative Way. Nummer 1, wederom voor Anita Meijer. En dit was natuurlijk haar nummer 1 hit in 1981. Why? Tell me why. Rotterdamse zangeres die nog steeds in de picture staat, toch wel? Ja, ze maakt nog steeds muziek, treedt nog steeds op. Maar is wel met pensioen, volgens mij. Kan niet anders. 1981, week 39. We hebben daar 5 liedjes uitgedraaid uit de top 40 van toen. Op 37 was nieuw die week. En die vond ik wel bijzonder. Stille Willy van de BB Band. Blijft een mysterieus verhaal over die Stille Willy. Daarna wederom op 24 de Police. We hadden ze het eerste uur in de plaatsen verhaal met de Message in the Bottle. En nu op 24 in de lijst van 1981 met Every Little Thing She Does Is Magic. Toen op 11 een duet tussen Lionel Richie en Diana Ross, The Endless Love. En de Old Callahan van BZN stond op nummertje 4. Semi-live, denk ik. Ja. Je hoorde wel applaus erin, maar het zal gewoon in de platenstudio erin gemixt zijn, denk ik. En de nummer 1 die kwam van 2 die week. Why Tell Me Why van Anita Meijer. Nou, we gaan langzaam maar zeker toewerken aan het einde van de show. Doen we even met een nieuwe van Tino Martin en Billy Dans. Ik hoor niks geks, zo heet hij.

En zo komt er weer langzaam een einde aan Random Goals voor deze zaterdagmiddag. Zo dadelijk de muziek vanaf de automatische piloot. Dan gaat het gewoon lekker door hier op de zender. Zonder presentator, ook wel lekker. Ik spreek je volgende week weer. Lekker weekend. En maak er nog wat van vandaag. Hoi!

0: Tegelaars.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel- en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
6: Toe aan een gezellig avondje uit? Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
7: Psst, kijk, daarachter, een unieke winkel. 20 groene leiboom. En niet eens duur.
8: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik.

0: of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenrij.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.
2: Zeg Milou, ben je er al geweest?
3: Waar?
2: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

rivier te zien. En de rand van de Maas. Even lekker niks. Kieken naar de golven van buurt die je varen. Ik kom je best druk, ja.

0: Lokaal, vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal.

0: A21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelsstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister

0: de Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaars.nl

Let's do something. Let's make a bet. Van Golden Oldies tot gloednieuwe tracks. Alleen bij Omroep Horst aan de Maas.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan.

0: Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel JA21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren.

0: tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel. Allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jou.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en

met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: weg te dromen. Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelsstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord... bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van...

0: weg te dromen.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt. Daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot

0: 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in